AI. Hij was ook misnoegd omdat het bedrijf het incident zelf pas erg laat had opgemerkt en laat had gemeld aan de Australische regering. Voormalig pornoproducent Dennis Bourkas, beter bekend als Dennis Blackmagic, is vrijgelaten uit de gevangenis van Leuven. De Genkenaar zat 22 maanden in de cel na een veroordeling voor belaging en het verspreiden van naaktbeelden. Bourkas was in eerste aanleg ook nog veroordeeld tot 7 jaar cel voor 8 verkrachtingen, maar in beroep werd hij daarvoor vrijgesproken. Zijn straf zit er nu nog niet volledig op. Hij krijgt een enkel band en mag enkel overdag zijn huis verlaten. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook een kleine kans op een bui. Minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken. En zachte maximaal tot 21 graden. De dagen nadien aangenaam nazomerweer met vrijdag maximaal tot 23 graden. En zaterdag 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 iemand om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van Kiev. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. België gaat meer samenwerken met de Amerikaanse FBI om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Quentin gezegd vlak na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten. Het is de bedoeling om de informatieuitwisseling te versterken, zei hij. En de FBI heeft aangeboden om Belgische agenten te trainen in het gebruik van artificiële intelligentie. De klemtoon in de samenwerking ligt in de bestrijding van de internationale drugscriminaliteit. Quentin heeft in de VS ook topmensen van de CIA, de drugsbestrijdingsdienst DEA en van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad ontmoet. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is één van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan op samen met de werkgeversorganisaties. Het is belangrijk tijdens de begrotingsonderhandelingen, zegt VBO-topman Pieter Timmermans.
1: Het ging te veel over alleen belastingen. En met belastingen creëer je geen groei, integendeel. Vandaar dat we naast een besparingsplan ook een groeiplan nodig hebben. Dus ik vind dat belangrijk dat een partij dat op tafel legt.
0: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de Belgische begroting te verkleinen. Vannacht wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal rond 13 graden de komende uren. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien wordt het nog wat zachter met vrijdag maximaal tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 4:00 en heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping rond middernacht onze tijd persoonlijk verwelkomd in Washington D.C. en dat voor een driedaags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven vlak na de landing. Werd ook bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak, terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben er nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen modellen. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
1: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei nog. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat die modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Het ging om een aanval met ballistische raketten, volgens de burgemeester van de hoofdstad. Er zijn ook enkele gewonden en mogelijk zitten er nog mensen vast onder het puin. Volgens getuigenissen waren er zeker 20-tal zware explosies te horen in de hoofdstad. De Oekraïnse president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de VN de afgelopen dagen nog eens herhaald dat zijn land meer luchtafweer nodig heeft om Russische raketaanvallen onschadelijk te kunnen maken. En de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez belooft dat er verkiezingen zullen gehouden worden in haar land. Dat zei ze voor de algemene vergadering van de VN in New York. Ze bedankte ook de Amerikaanse president Trump voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen. Begin dit jaar was er een machtswissel in Venezuela. President Maduro werd bij een militaire operatie door de Amerikanen opgepakt en meegenomen naar de VS, waar hij gevangen zit. Rodríguez mocht hem opvolgen en sloot nadien ook een akkoord met de VS over de enorme reserves olie in het land. Vannacht nog wat wolken, in het noorden ook kans op een bui en minimaal de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we een mooie dag met zonnen, hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering, waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop die index krijgt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers blijven terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslag te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt. Ja.
0: De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van hun plan waarmee ze de Belgische economie sneller willen laten groeien. MR stelde het plan op samen met de werkgeversorganisaties. Unizo-topman Bart Buyssen is blij dat MR het tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legt.
2: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
0: De regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na het incident op de hoogte is gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische website is binnengedrongen en dat het niet tot bij de patiëntendossiers is geraakt. En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden en dan is het een risico voor de hele mensheid, zegt Daria Amadei van Anthropic.
3: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: MOD beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig zullen zijn. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd mocht AS Roma een strafschop nemen, maar de bal ging tegen de paal. De volgende wedstrijd van OH Leuven is tegen Paris Saint-Germain. Het weer dan nog. We krijgen zon en hoge wolken, temperaturen tot 21 graden en vrijdag zelfs tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

we zijn verlaten. Straten grijs en nat.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Vlaanderen zijn er op 20 jaar tijd meer dan 50 openbare zwembaden gesloten. Op dit ogenblik hebben daardoor nog zo'n 4 op de 10 gemeenten een publiek binnenzwembad. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook voor poetspersoneel en redders lopen op. En doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. De stad Aalst heeft enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad gebouwd, zegt schepen Matthias de Ridder.
1: Ik denk niet dat wij een andere keuze kunnen maken in Aalst. Ik snap wel dat kleinere besturen, dat dat voor hen een financieel moeilijk verhaal is. En ik zou iedereen die het overweegt het zeker aanraden, maar ook aanraden om met de omliggende gemeenten en steden te praten om te zien of dat er niet een soort partnership kan tot stand komen onder elkaar. Want uiteindelijk profiteert er niet alleen de stad zelf van, maar zeker ook de gemeenten en steden er rond.
0: Een kaart met alle zwembaden in Vlaanderen vindt u in de app van VRT Nieuws. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks nog bovenop de automatische indexering. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele opslag bovenop de index ontvangt. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens verloningsexpert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jaren erg voorzichtig met extra opslag.
2: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager, toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan belangrijke ontmoetingen over onder meer handel op het programma, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit Washington.
3: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: En op de algemene vergadering van de Verenigde Naties hebben de CEO's van 3 grote AI-bedrijven nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van AI. Het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan worden gehouden. En dat is dan een risico voor de hele mensheid, zegt Dario Amodei van Anthropic.
4: These questions are global in scope and concern all of humanity. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
0: Amodei beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel mogelijk zou vertragen, zodat modellen die op de markt komen veilig kunnen zijn. 2 sportberichten nog in de Champions League voetbal. Bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar de bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. En de Red Dragons, de nationale volleybalvrouwen of volleybalploeg bij de mannen, zo is het, zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1 met setstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio 2 Relax.
6: Radio 2 Relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
6: VRT Radio 2.
8: This generation rules the nation with Russian.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt bovenop de index. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werkgevers zijn terughoudend, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De terughoudendheid komt vooral door de economische periode die niet optimaal is om opslagen te geven. We zitten met een heel trage economische groei en ook de winstmarges van bedrijven zijn beperkt. En daarboven moet de Belgische werkgever natuurlijk eerst aan die indexverplichting voldoen voordat er nog ruimte is om daarnaast nog opslag te geven. En die ruimte die is dus beperkt, ja.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak wel een alternatief om de koopkracht van hun werknemers te verhogen, zegt nog iets Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven. Zowel voor kleine KMO's is het heel erg haalbaar, want het is administratief heel eenvoudig om in te voeren. Maar ook grote bedrijven pikken graag die extra koopkracht die ze kunnen geven aan hun werknemers mee.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook de kosten voor poetspersoneel en redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van de stad Aalst, waar enkele jaren geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen nog maar 1 keer per maand zwemmen. Een kaart met alle zwembaden en hun prijzen vindt u in de app van VRT Nieuws. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs. Dat is op zich positief nieuws, maar het overmatig drinken neemt de laatste jaren wel minder af. Het aantal jongeren dat aan binge drinken doet, is nog te hoog, zegt Kathleen Peleman, directeur bij het VAD.
3: Binge drinken, en dat is het drinken van 4 of 6 glazen, voor jongens respectievelijk meisjes, op 2 uur tijd, dat blijft eigenlijk hoog. Dat daalt niet verder. Ondertussen is dat 1/5 van de jongeren die het voorbije jaar dan toch wel 1 keer aan binge drinken deed. En bij de 17-18-jarigen is dat bijna de helft. Dus dat is echt wel te veel.
0: Opvallend is dat alcoholgebruik bij jongeren steeds vaker tot problemen leidt. Het aantal leerlingen dat door alcoholgebruik problemen krijgt op school of met de politie, dat is in 10 jaar tijd verdubbeld. Ook ziekenhuis- en spoedopnames na alcoholgebruik komen vandaag veel vaker voor. De Chinese president Xi is in de Verenigde Staten aangekomen voor een staatsbezoek. Hij werd op de luchthaven bij Washington opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf. Dat zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
4: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Het was van 1962 geleden dat een Amerikaanse president dat deed voor een buitenlandse leider. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan 3 nieuwsmerken. Er klinkt wel kritiek, ook binnen de Republikeinse partij, op het feit dat de president de rode loper uitrolt voor de leider van de grootste rivaal van de VS. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie. 'S Avonds volgt dan nog een staatsbanket.
0: In Australië is de overheidswebsite van de gezondheidsdienst gehackt door een AI-agent van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem kreeg toegang tot gezondheidsgegevens die niet openbaar zijn. Het zou de eerste keer zijn dat een AI-agent zichzelf toegang gaf tot een overheidswebsite. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel en is ook misnoegd dat Australië pas 3 maanden na de feiten op de hoogte werd gebracht. OpenAI zegt dat hun agent onbedoeld de medische gegevens en website is binnengedrongen en dat ze niet tot bij de patiëntendossiers zijn geraakt. In de VN-veiligheidsraad hebben de topmannen van 3 grote AI-bedrijven intussen nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van artificiële intelligentie. AI ontwikkelt zich volgens hen nu zo snel dat de gevolgen voor onze veiligheid groot kunnen zijn. De CEO van Anthropic zegt dat hij de ontwikkeling van AI zoveel mogelijk zal gaan vertragen, zodat elk nieuw model dat op de markt komt zeker veilig is.
5: We will slow down as much as necessary in order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij op kop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer 1/4 van de zetels in het parlement halen. De 2 andere partijen die nu in de regering zitten volgen op 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar. Er is veel sociale onrust in het land, vooral dan onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet in Marokko. Sport in de Champions League. Voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven zijn eerste wedstrijd 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar het kon niet scoren. In de extra tijd miste AS Roma nog een penalty. Doelvrouw Louise Seynhaven van Leuven is tevreden.
6: Zeker, dat is een mooie start van de campagne. Roma is een heel goede ploeg, zeker voor Italië. En ik denk dat we een mooie prestatie hebben neergezet vandaag. Het tempo lag heel hoog bij hun, maar ik denk dat we onze job hebben gedaan gewoon.
0: Voor een volgende match moeten de vrouwen van OH Leuven naar Paris Saint-Germain. De Red Dragons, dat is de nationale volleybalploeg bij de mannen, die zijn uitgeschakeld op het EK in de kwartfinales. Tegen Slovenië werd het 3-1. Al vroeg in de wedstrijd verloren de Belgen kapitein Sam de Roo met een blessure. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staan de Belgen 0-1 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor het eerste enkelspel. Nu is het aan Greet Minne voor het tweede duel. Heel wat speelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan of zijn geblesseerd. En het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India worden georganiseerd. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. 2 jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen vandaag de wegritten op het WK met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken, maximaal tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en een graad of 23. Zaterdag start mooi, later meer wolken en kans op een lokale bui in het westen. We halen zaterdag tot 26 graden. Zondag eerst bewolkt, later meer zon en nog 23 graden. De lonen in ons land stijgen dit jaar nauwelijks bovenop de automatische indexering. Dat was de blikvanger in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag krijgt. Werkgevers zijn door de economische onzekerheid voorzichtig met het geven van extra loon. Meer details op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de index. 4 op de 10 Vlaamse gemeenten hebben nog een publiek binnenzwembad. En de Chinese president Xi is in de VS aangekomen voor een staatsbezoek. Goedemorgen. De lonen in ons land die stijgen dit jaar amper bovenop de automatische indexering. Dat is het systeem waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 geen enkele opslag bovenop de index krijgt. Dat blijkt allemaal uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Volgens expert Wouter Beukels zijn werkgevers door de economische onzekerheid al jarenlang erg voorzichtig met extra opslag.
1: De laatste 10 jaar was die loonstijging enkel onmiddellijk na de COVID-crisis eigenlijk nog lager. Toen met 0,8%. De laatste jaren zien we dat die reële loongroei, dus die loongroei zonder index, al heel de tijd aan het dalen is. Een paar jaar geleden zaten we op 1,5%. Nu zitten we dus onder het procent reële loongroei. En minder budgetten, dat zorgt er ook voor dat minder werknemers opslagen krijgen.
0: Als werkgevers toch een inspanning willen doen, zijn maaltijdchecks vaak een alternatief om de koopkracht van hun werknemers toch wat te verhogen, zegt nog eens Wouter Beukels.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Vlaanderen hebben nog maar 4 op de 10 gemeenten een openbaar zwembad. De afgelopen 20 jaar zijn 50 zwembaden gesloten. Lokale besturen vinden het vaak te duur om nog een zwembad uit te baten. Niet alleen de kosten voor energie, maar ook die voor het poetspersoneel en de redders lopen op. En die kosten kunnen ze niet volledig doorrekenen aan de zwemmers. Dat zegt schepen Matthias de Ridder van Aalst, waar een paar jaar geleden wel nog een nieuw zwembad werd gebouwd.
2: Voor Aalst is dat ongeveer, als iets 3 euro kost in realiteit, dat er 1 euro wordt maar doorgerekend aan wie dat binnenkomt om te zwemmen. Dat is ook de reden dat er op heel veel plaatsen een inwonerstarief en een niet-inwonerstarief is, om dat toch nog een beetje betaalbaarder te houden voor je eigen inwoners, van wiens belastingen eigenlijk dat je neemt om het stukje te financieren vanuit de stad.
0: Doordat er minder zwembaden zijn, gaan sommige scholen ook nog maar 1 keer per maand zwemmen. Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierenbevraging van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, het VAD. Bijna de helft van de tieners, 46%, heeft nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken ervaren steeds vaker de negatieve gevolgen, dat zegt Kathleen Peleman, directeur van het VAD.
3: Bijvoorbeeld, ik kreeg problemen op school. 10 jaar geleden was dat een kleine 5%. Nu is dat 10% dat aangaf. Ja, ik kreeg problemen op school door alcohol. Ik moest naar het ziekenhuis, naar de spoed, naar het Rode Kruis, omwille van mijn alcoholgebruik. 10 jaar geleden was dat 2,5%. En nu is dat 4,4%. Dat is een serieuze toename, ook al zijn dat kleine cijfers.
0: Vlaams vice-minister-president voor Vooruit, Melissa de Prater, wil bedrijfssubsidies onder de 100 euro schrappen. De Vlaamse regering wil eind deze week een akkoord bereiken over hoe ze zo'n 2 miljard euro kan vinden om de Vlaamse begroting op orde te krijgen. Maar de maatregelen die daarvoor nu op tafel liggen zijn niet evenwichtig, vindt de Prater. Zelf kijkt ze onder meer naar bedrijfssubsidies, die nu volgens haar niet altijd even nuttig zijn.
4: Ja, die zijn op een paar jaar tijd heel fors gestegen. Er is natuurlijk ook economische groei waaraan gewerkt moet worden. Dat vind ik ook belangrijk. Maar natuurlijk is de vraag wel een beetje, is elke euro ook goed besteed? We zien dat er hier en daar een oversubsidiering, dubbelsubsidiering wordt gedaan. Ja, dat kan denk ik niet de bedoeling zijn. En 2, soms zijn subsidiebedragen zodanig laag, 75 euro bijvoorbeeld, dat het bijna meer kost om iemand aan te werven om al die subsidies te gaan uitbetalen. Dat heeft niet altijd nut.
0: De Prater wil als minister van Toerisme ook kastelen verkopen die de Vlaamse overheid zelf nog in beheer heeft. In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15 schoten zijn gelost. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis, er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. De Chinese president Xi is gisteravond laat aangekomen in de Verenigde Staten voor een officieel staatsbezoek. Xi werd op de luchthaven opgewacht door de Amerikaanse president Trump zelf en dat is uitzonderlijk. Vandaag staan enkele belangrijke ontmoetingen over handel op het programma, zegt Thomas de Graven vanuit Washington.
5: President Trump had de rode loper uitgerold voor Xi Jinping en groette hem op het tarmac van Joint Base Andrews. Maar de uitzonderlijke gebeurtenis was op geen enkele van de traditionele Amerikaanse nieuwszenders live te bekijken. Een gevolg van de persban die Donald Trump oplegde aan drie nieuwsmerken. Ongeveer gelijktijdig met de aankomst van de Chinese president kwam het nieuws dat de pauze in de handelsoorlog tussen de twee landen verlengd wordt tot januari. Vandaag ontvangt president Trump Xi Jinping in het Witte Huis. Daar zal allicht gesproken worden over het conflict in Iran, kritieke grondstoffen, Taiwan en artificiële intelligentie.
0: Een federale rechter heeft intussen geoordeeld dat journalisten van CNN en twee andere nieuwszenders opnieuw moeten worden toegelaten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week dus niet meer binnen omdat ze volgens hem alleen maar fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten. Uit solidariteit hadden vier andere nieuwszenders beslist om Trump ook niet meer te volgen. Een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI is binnengedrongen in een Australische overheidswebsite met medische gegevens. Het zou de allereerste keer zijn dat artificiële intelligentie inbreekt bij een website van de overheid. Volgens OpenAI heeft zijn computerprogramma acties uitgevoerd die niet bedoeld waren. Meer uitleg door Sophie van der Donkt.
6: This situation is obviously unacceptable.
7: De Australische premier Albanese is geschokt en bezorgd.
6: And today I spoke with the CEO of OpenAI to express Australia's extreme concern. And I also expressed my disappointment that it took the company way too long.
7: Het incident gebeurde in juni al, maar de premier is nog maar twee weken op de hoogte.
6: No personal information is believed to have been accessed at this stage.
7: Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat AI aan persoonlijke gegevens is geraakt of dat nog andere overheidswebsites gehackt zijn. Maar dat artificiële intelligentie gevaarlijk kan zijn, daar hebben de topmannen van drie AI-bedrijven zelf net voor gewaarschuwd. In de VN-veiligheidsraad.
8: We will slow down as much as necessary.
7: De CEO van Anthropic wil de ontwikkeling zelfs afremmen om veiligheidsrisico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
8: In order to make sure that every successive AI technology that we release is actually safe.
0: Na de parlementsverkiezingen van gisteren in Marokko ligt de sociaal-liberale regeringspartij voorop. Volgens de voorlopige uitslagen zou ze ongeveer een kwart van de zetels in het parlement behalen. De twee andere partijen die nu in de regering zitten volgen op plaats 2 en 3. Gisteren is minder dan 40% van de Marokkanen gaan stemmen en dat is het laagste cijfer in 20 jaar tijd. Er is veel sociale onrust, vooral onder de jongere bevolking die weinig toekomst ziet nog in Marokko. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft OH Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. In de tweede helft kreeg Leuven de beste kansen, maar ze konden niet scoren. In de extra tijd kreeg AS Roma dan een strafschop, maar die bal ging tegen de paal. De volgende match van OHL is tegen Paris Saint-Germain. Het WK wielrennen zal in 2032 voor het eerst in India georganiseerd worden. Dat heeft de UCI bekendgemaakt. India is geen land met een wielertraditie, maar het wil zich op deze manier wel op de kaart zetten als sportnatie. Twee jaar later, in 2034, zal het WK in Nederland zijn, in de steden Drenthe en Groningen. Het WK wielrennen van dit jaar vindt momenteel plaats in Montreal, in Canada. Daar beginnen straks de wegritten met de belofte bij de vrouwen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral hoge wolken. Maxima tussen 15 en 21 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag een mooie start, later meer wolken en kans op een bui in het westen en 26 graden. Zondag eerst nog bewolkt, later meer zon en 23 graden. Werknemers zien hun loon dit jaar amper nog stijgen bovenop de automatische index. Dat zat vooraan in het nieuws. Werknemers krijgen gemiddeld slechts 0,89% extra loon, terwijl bijna 4 op de 10 zelfs geen enkele loonopslag krijgt. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. Rond deze tijd start in Brugge het assiseproces over een dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp in West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feit in de cel en heeft vandaar nog zijn ex-vrouw belaagd via de telefoon en via brieven. Hij riskeert levenslang. We krijgen dit jaar amper opslag. Er is wel de automatische indexering waarbij het loon vanzelf stijgt als het leven duurder wordt, maar een extra opslag krijgen werknemers in ons land bijna niet. Dat blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van HR-dienstverlener Randstad. Werknemers krijgen gemiddeld maar 0,89% extra loon en bijna 4 op de 10 krijgt zelfs geen enkele extra opslag. Werkgevers gaan wel op zoek naar alternatieven. Zo gaven ze dit jaar meer maaltijdchecks, zegt Wouter Beukels van Randstad.
1: De maaltijdcheck is zonder twijfel de populairste vorm om die koopkracht te verhogen. We zien dat 1/4 van de organisaties op dat nieuwe maximaal bedrag dat toegestaan is, ingegaan is. En we zien het ook bij allerlei bedrijven, zowel voor kleine KMO's, maar ook grote bedrijven.
0: In Roeselare is gisteravond geschoten op een woning. Er zouden 15-tal schoten gelost zijn. Die hebben vooral de voordeur beschadigd. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in het huis. Er vielen dan ook geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders ook al verdwenen. En Vlaamse tieners drinken minder dan 10 jaar geleden en ook hun druggebruik daalt. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholierbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs, VAD. Bijna de helft van de tieners heeft zelfs nog nooit alcohol gedronken. Maar jongeren die wel drinken en er problemen door krijgen, vinden het moeilijk om er met iemand over te praten. En dat ligt volgens Kathleen Peleman, directeur van het VAD, aan hoe onze maatschappij kijkt naar alcohol.
2: Alcohol is wel overal aanwezig en er is enorm veel verdraagzaamheid tegenover het drinken van alcohol. Maar wanneer dat je in de problemen raakt door alcohol, wanneer dat je gedrag hebt getoond waar je achteraf spijt van hebt, dan zijn we veel minder tolerant. Dan hebben we precies zoiets van, ja, maar dat is jouw schuld, dat is jouw probleem. Wat dan natuurlijk niet waar is, en dat willen we heel erg benadrukken, het is de alcohol zelf die maakt dat je controle verliest, die maakt dat je uniek kunt houden bij het voornemen om er maar eentje te drinken. Die bespreekbaarheid van die komende problemen door alcohol, die zou echt groter moeten.
0: In de VS verplicht een rechter president Donald Trump om journalisten van CNN en 2 andere nieuwszenders weer toe te laten in het Witte Huis. Trump liet hen sinds vorige week niet meer binnen, omdat ze fake news zouden verspreiden. Ze stapten naar de rechter om dat aan te vechten en het Solidariteit besloten 4 andere nieuwszenders om Trump ook niet meer te volgen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken en tot zo'n 21 graden. Morgen veel zon en tot een heel zachte 24 graden zelfs. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Het is 10:00, goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. In Brugge is het assiseproces begonnen over een dubbele kindermoord in de Waardamme, bij Oostkamp in de provincie West-Vlaanderen van 4 jaar geleden. Een aardappelboer bracht toen zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 jaar oud om het leven. Hij staat ook terecht voor moordpoging op de moeder van de meisjes, zijn ex-vrouw. De man zit sinds de feiten in voorhechtenis en heeft vanuit de cel zijn ex-vrouw nog belaagd via de telefoon en via brieven. Zijn ex heeft een heel dubbel gevoel bij de start van dit proces, dat zegt haar advocaat.
1: Enerzijds zijn wij gemotiveerd, we kennen het dossier tot in het detail. Mm-hmm. Ze heeft 3 jaar gewacht op dit proces en eindelijk kan het nu starten, dus dat is een gevoel van opluchting. Anderzijds is er natuurlijk het enorme verdriet waarmee zij al 3 jaar kampt. En ook de angst voor de herbeleving van de feiten.
0: De man riskeert levenslang. Meerderheidspartij Vooruit wil de zone 30 in schoolomgevingen uitbreiden tot 300 meter rondom de school. Elke dag gebeuren gemiddeld 3 ongevallen in de buurt van een school. En dat cijfer moet volgens Vooruit naar beneden. De partij wil dat de Vlaamse regering de regels rond de zone 30 in schoolomgevingen strenger maakt. Want nu geldt die vaak enkel in de straat van de schoolpoort. Dat zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Stefanie van den Ede.
2: Veel ongevallen gebeuren ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt. Vandaar dat we zeggen van 300 meter, dat is waar veel schoolomgevingen samenkomen. Daar moet die snelheid gematigd worden naar 30 per uur. En we willen dat natuurlijk ook controleren. De weginfrastructuur moet aangepast worden aan die zone 30. Maar ook bijvoorbeeld gerichte trajectcontroles lijken ons daar een goed middel voor.
0: In de kwartfinale van de Billie Jean King Cup tennis in China staat het 1-1 gelijk tussen België en Oekraïne. Jana Ozipka verloor het eerste enkelspel, maar Greet Minne bracht de stand net gelijk. Zij versloeg de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. En nu spelen Magali Kempe en Lara Salden het dubbelspel dat voor de beslissing zal zorgen. Verschillende topspeelsters van de Belgische ploeg lieten verstek gaan voor deze kwartfinale, of ze zijn geblesseerd. De Billie Jean King Cup is het kampioenschap voor landenteams bij de vrouwen, zoals de Davis Cup bij de mannen. Wisselend bewolkt vandaag met vooral wat hoge wolken en zacht ook tot 21 graden. Morgen krijgen we veel zon en dan zelfs tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. De zelfrijdende Tesla-auto durft wel eens te snel te rijden in een zone 30 en beslist ook wel eens om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het Full Self-Drive Systeem, of FSD, van Tesla is wel hoffelijk voor andere weggebruikers, voorzichtig tijdens manoeuvres en in het algemeen wel alert voor fietsers of voor voetgangers. Maar er zitten dus wel nog foutjes in het systeem. Dat zegt Geert van Waag van Johanna.
1: Het systeem zoals het vandaag wordt gebruikt, rijdt veel te dikwijls, veel te snel in zones waar je maar 20 of 30 kilometer per uur mag rijden. En geeft ook nog extra verkeerde informatie aan de chauffeur, misleidt de chauffeur eigenlijk. Van ik mag hier te snel rijden. We vragen aan de minister dat zij deze studie te harte neemt. En als enige conclusie moet ze dan eigenlijk de toelating voorlopig intrekken.
0: Uit de gegevens die Vlaams minister Annick de Ridder zelf opvroeg bij Tesla, blijkt intussen dat het risico op een ongeval met FSD buiten de snelweg bijna 10 keer lager ligt dan bij traditioneel rijden. In Nijvel is het assiseproces begonnen over de moord op barones Mimi Ullens. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klem gereden door haar stiefzoon op hun oprit in Ohain, de provincie Waals-Brabant. De man schoot daarop zijn stiefmoeder dood, zijn vader raakte licht gewond. De dader is een voormalig agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort nadien ook aan bij de politie. Naar eigen zeggen handelde hij in een opwelling na jarenlange frustraties. De assisejury zal nu moeten oordelen of er voorbedachte raden was en de man dus voor moord veroordeeld wordt. Actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een internationale Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een jonge vrouw met het Gilles de la Tourette-syndroom, waardoor je heel veel tics hebt. Ze wil graag lerares worden in de serie. Leon is de eerste Vlaamse actrice die een Emmy-nominatie in de wacht sleept. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. De fictiereeks De Klas van 2000 is ook genomineerd voor een Emmy. Dat is een miniserie over de ervaringen van een homoseksuele tiener. Wisselend bewolkt vandaag met wel wat hoge wolken en temperaturen tot een zachte 21 graden. Morgen nog wat zachter tot zelfs 24 graden en veel zon ook. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een volksjury moet beslissen over het lot van de West-Vlaamse boer die zijn twee kinderen doodde. En 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. In Brugge is het assiseproces begonnen over de dubbele kindermoord in Waardamme bij Oostkamp. Een West-Vlaamse aardappelboer staat terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes van 8 en 5 jaar en een moordpoging op zijn ex-vrouw. De man heeft meteen bekend en zei dat hij wraak wilde nemen omdat zijn vrouw hem had verlaten. En vanuit de gevangenis bleef hij haar ook stalken met telefoons en brieven, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
4: Je hebt ten eerste de gruwel van de feiten zelf, maar je hebt ook het gedrag van de beschuldigde na de feiten. En de man is intussen al definitief veroordeeld omwille van stalking vanuit de gevangenis. Naast het enorme verdriet dat zij heeft omwille van de feiten zelf, zijn dat zaken die achteraf haar enorm veel angsten inboezemen.
3: De vader riskeert levenslang, straks krijgt hij voor het eerst het woord. In Nijvel is ook een assiseproces gestart. Een stiefzoon staat daar terecht voor de moord op zijn stiefmoeder, barones Mimi Ullus. De vrouw van 70 werd 3 jaar geleden samen met haar man klemgereden door haar stiefzoon in Waals-Brabant. En de man schoot daarop zijn stiefmoeder dood. Zijn vader raakte lichtgewond. De dader is een voormalige agent van de staatsveiligheid en gaf zich kort na de feiten zelf aan bij de politie. Hij handelde naar eigen zeggen in een opwelling na jarenlange frustraties. Een volksjury moet nu beslissen of hij alles op voorhand had gepland en dus of hij schuldig is aan moord. 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten aan de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het examen geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren voor het ingangsexamen, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet meer aan de opleiding mochten beginnen. Eén student trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom kan waarmaken, zegt haar advocaat Christophe van Geel.
5: Studenten doen er soms jaren voor om zich daarop voor te bereiden. Het is ook een heel zwaar examen. En als dan blijkt dat je er eigenlijk slaagt, maar door een soort administratieve mallenmol uit de boot valt, dan is dat heel zuur. Maar als dat dan uiteindelijk toch nog goed komt, dan is alle gloed, zweet en tranen natuurlijk vergeten. En vanaf maandag zat je al op de schoolbank om gretig les te volgen.
3: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde volledig te hervormen, maar dat is pas vermoedelijk vanaf 2028. De zelfrijdende Tesla durft wel eens te snel rijden in een zone 30 en beslist regelmatig om fietsers in te halen in fietsstraten. Dat zegt de Brusselse mobiliteitsorganisatie Johanna na een eigen onderzoek. Het zelfrijdend systeem waarmee Tesla werkt is over het algemeen wel heel voorzichtig en attent voor fietsers en voetgangers. Maar er zitten dus ook nog wel wat foutjes in, zegt Geert van Waag van Johanna.
6: De risico's van het huidige systeem zijn dat ze dus effectief op zones van trage snelheid, 20, 30 km per uur, veel te snel rijden. Dat het moeilijk is voor de supervising chauffeur om dat telkens te corrigeren. En dat de supervising driver, chauffeur, daarboven van Tesla verkeerde informatie krijgt van wat de effectieve toegelaten snelheid is.
3: De organisatie vraagt daarom aan Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, om de toelating voor de zelfrijdende Teslas te stoppen tot alle problemen zijn opgelost. En de Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Hasseltse politie heeft een grote drugsbende opgerold en 31 studenten mogen toch starten met de opleiding geneeskunde. Afgelopen dinsdag hebben 160 politiemensen tegelijkertijd op 18 verschillende plaatsen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant huiszoekingen gedaan om een grote drugsbende op te rollen. Daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden en de politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Blijen, de procureur des Konings van Limburg.
1: De politiezone LRH is er dus in geslaagd, en dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone, om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
0: Er is ook €300.000 aan cashgeld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. In West-Vlaanderen onderzoeken politie en parquet de precieze omstandigheden en de aanleiding van een schietincident in Roeselare gisteravond. Onbekenden hebben daar een huis beschoten waar niemand aanwezig was. De politie vond een 15-tal kogels, vertelt Griet de Prest van het parquet.
2: Er is van op straat meerdere keren geschoten op de voordeur van de woning. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond en is de verdachte dan meteen na de feiten gevlucht. Wij zijn meteen een onderzoek gestart. Het labo en een wapendeskundige zijn gisteravond nog ter plaatse geweest om de nodige vaststellingen te doen. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de precieze aanleiding is voor het schietincident. Dat wordt nu volop onderzocht.
0: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Dat schrijft het Nieuwsblad. De 31 studenten waren op beide onderdelen van het ingangsexamen geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen punten bij, waardoor die studenten plots lager wegzakten op de ranking en niet aan de opleiding mochten beginnen. Emilie Vermeese uit Hasselt trok daarop naar de Raad van State en kreeg gelijk. En zij is nu dolgelukkig dat ze haar droom toch kan waarmaken.
3: Ik ben maandag in de eerste les zat ik. Dus ja, heel blij dat ik niks heb moeten missen, want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het is toch eigenlijk, ja, waar andere mensen in juli het leuke nieuws kregen, heb ik eigenlijk nog eens 2 maanden moeten wachten, niet wetende wat ik ging doen. Maar ik ben blij dat we allemaal mogen starten, ook voor degenen die niet in beroep zijn gegaan en er ook onterecht niet bij waren, dat zij ook zijn mogen starten, ben ik ook heel blij mee.
0: Er zijn plannen om het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde te hervormen, al zal dat ten vroegste vanaf 2028 zo zijn. In Oekraïne zijn 8 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een landbouwbedrijf in de buurt van Kharkiv. 10 andere mensen raakten gewond. En ook in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij aanvallen. 1 dode viel toen een Russische raket insloeg op de parking van een kinderziekenhuis. En de Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren in de kwartfinales tegen Oekraïne met 2-1. Greet Minne won verrassend haar enkelspel in 3 sets. Jana Otsipka verloor haar wedstrijd. En in het beslissende dubbelspel verloren Magali Kempe en Lara Salde ook in 2 sets. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Radio 2 Relax Live.
1: Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd en overal op VRT Max.
3: Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De lokale politiezone van Hasselt heeft een grote drugsbende volledig kunnen oprollen. Afgelopen dinsdag waren er op 18 plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt. 9 van hen zijn ook aangehouden. En de politie heeft ook 2 actieve cannabisplantages ontdekt. De Hasseltse politie is de 4de grootste zone van Vlaanderen door een aantal fusies. En die schaalvergroting bewijst nu zijn nut in de strijd tegen drugshandel, zegt Frank Blijen, dat is de procureur des Konings van Limburg.
4: Naarmate er meer kleinere zones fuseren tot een groter geheel, boekt men efficiëntiewinsten, kan men met eenheid van commando over een groter grondgebied met meer middelen uiteindelijk een grotere slagvaardigheid, krachtdadigheid tentoonspreiden. En dat heeft men dus met deze actie wel bewezen.
3: 31 kandidaat geneeskundestudenten kregen afgelopen weekend te horen dat ze toch nog mogen starten met de opleiding geneeskunde. Een student uit Hasselt trok naar de Raad van State en kreeg gelijk. Zij was op beide onderdelen van het examen geslaagd, maar omdat er in totaal te weinig studenten geslaagd waren, kreeg iedereen op sommige onderdelen punten bij, waardoor ze samen met 30 anderen wegzakte op de ranking en uiteindelijk niet mocht starten. Jonas Brouwers, voorzitter van de examencommissie, erkent dat het systeem niet ideaal is.
5: Het klopt dat dat een methode is die we al een aantal jaar gebruiken bij de examencommissie, maar waar ik zelf ook niet onverdeeld enthousiast over ben. Het sterkt mij eigenlijk wel in de overtuiging dat we een hervorming van die regelgeving over die punten moeten doorvoeren. Daar is de examencommissie samen met de minister ook aan het werken.
3: Het hervormde ingangsexamen zal vermoedelijk vanaf 2028 kunnen starten. En vandaag brengt de Chinese president Xi Jinping een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. En dat is toch uitzonderlijk, want de relatie tussen de Verenigde Staten en China is niet top. Xi werd gisteravond persoonlijk onthaald op de luchthaven door de Amerikaanse president Trump. Volgens Veerle de Vos van onze buitenlandredactie toont dat aan dat dit bezoek voor Amerika belangrijk is.
6: De relatie tussen beide grootmachten verloopt al lang stroef. Denk maar aan de torenhoge handelstarieven die ze elkaar vorig jaar probeerden op te leggen. Maar niet alleen handel ligt gevoelig, ook Taiwan is een moeilijk onderwerp. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en verzet zich tegen geplande Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan ter waarde van meer dan 12 miljard euro. Xi en Trump gaan tot slot ook praten over artificiële intelligentie. Beide landen proberen ook op dat domein de snelste te zijn, met alle gevolgen van dien. Afwachten of daarover broodnodige veiligheidsafspraken worden gemaakt.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een prachtige nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Canadese bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Dat is meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Bij de Oost-Vlaamse Volvo-toeleverancier verdwijnen meer dan 300 jobs. Begin juni staakten de werknemers van het bedrijf nog 4 dagen, omdat ze ongerust waren over de toekomst van de fabriek, omdat een verwachte nieuwe opdracht niet naar Gent kwam. De Gentse vestiging maakt sinds 1987 kunststofonderdelen voor de auto-industrie. Vooral bumpers worden daar gelakt en gemonteerd. Afgelopen dinsdag heeft de Hasseltse lokale politie een grote drugsbende opgerold. Gisteren hield de politie op 18 verschillende plaatsen huiszoekingen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. En daarbij zijn 10 mensen opgepakt, 9 zijn aangehouden. De politie vond ook 2 actieve cannabisplantages. Het gaat echt om een uitzonderlijk grote operatie, zegt Frank Blijen, de procureur des Konings van Limburg.
4: De politiezone LRH is er dus in geslaagd. En dat is toch wel vrij uniek voor een lokale politiezone. Om een criminele organisatie op 1 dag tijd weg te vegen. Dus dan gaat het niet alleen over de onderbouw, ook de middenbouw, de facilitatoren en ook de bovenbouw, dus de brains, de mensen die het bedenken, die zijn in het vizier gekomen door het onderzoek en uiteindelijk kunnen opgepakt worden.
3: Er is ook €300.000 aan cash geld in beslag genomen en 14 kilogram drugs. 2 jongeren uit Brussel zijn vanmorgen bijna verdronken tijdens een schooluitstap in Blankenbergen. Ze dreven af tijdens het zwemmen in zee, ook al was dat eigenlijk op dat moment verboden. 4 alerte strandredders konden de 2 net op tijd redden. 1 jongen van 13 kreeg veel zeewater binnen en was zwaar onderkoeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet zwaar gewond. De 2 maakten deel uit van een groep van 15 jongeren en hun begeleiders. Die begeleiders zeiden dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat er op dat moment niet gezwommen mocht worden. En in Oekraïne zijn zeker 8 doden gevallen bij Russische aanvallen met raketten en drones. In Kharkiv, in het oosten van Oekraïne, zijn 6 doden gevallen bij een bombardement op een landbouwbedrijf. 12 mensen raakten daar ook gewond. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev werden ook 2 mensen gedood bij een aanval. Xavier van Pevenage is cameraman voor BBC en hij is in Kiev en zegt dat de aanvallen van Rusland maar niet stoppen.
5: Het is constant, hè? Dus dat hadden vroeger niet. Vroeger hadden rustperiodes gedurende de dag en hadden ook al goede nachten soms. Maar nu is het eigenlijk bijna constant. Je voelt dat ook aan de mensen. De mensen zijn daar echt wel. Je voelt dat dat heel veel druk geeft op hen en dat die psychologisch is dat zwaar.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wordt een nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vier uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij bumperbouwer Plasman in Gent verliezen ook de laatste 210 werknemers hun job nu de fabriek definitief sluit. Eerder was al bekend dat het bedrijf meer dan 100 jobs zou schrappen, omdat het geen bumpers meer mocht maken voor Volvo. En nu Plasman dat ook niet meer mag doen voor BMW, heeft het bedrijf geen toekomst meer. Vooral voor werknemers die al heel hun leven voor Plasman werken, komt die boodschap hard aan, zegt Mark Stales van de Socialistische Vakbond.
4: Ze zullen begeleid worden, maar gemakkelijk is dat niet. En vanaf nu zullen de slachtoffers beginnen vallen van de nieuwe wet, de werkloosheid beperkt in tijd. Als je ouder bent dan 50 en moet je op die arbeidsmarkt zoeken, en het zijn zoveel bedrijven die sluiten, ja, dan wordt het niet simpel voor die mensen. En ik hou mijn hart vast dat die toch wel werk vinden binnen de periode van 2 jaar.
3: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor het steekincident van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Ze worden ervan verdacht een jongeman te hebben neergestoken. Hij raakte zwaar gewond in de borststreek, maar hij is niet meer in levensgevaar. Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat tientallen pakjesautomaten plaatsen in ons land. Daarin kan je je online aankopen laten leveren. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd bij de opening van een eerste automaat in Mechelen in de provincie Antwerpen. Er zijn nu al zo'n 4000 van die pakjesautomaten, vooral van Bpost. En ook PostNL wil nu zo'n netwerk uitbouwen, zegt de directeur van België, Arvin Willemsen.
5: We gaan er nu dit jaar nog tientallen zetten. Wij gaan echt wat de data gebruiken om te zien waar hebben wij nood aan. Daar zullen de honderden volgen uiteraard. We gaan een netwerk hebben dat dekkend is. In versterking eigenlijk van onze PostNL-punten. In de eerste plaats zien we wel dat 80% van de mensen toch nog wat thuis willen hebben. We hebben een heel breed PostNL-puntennetwerk. En we zien dit echt als een aanvulling naar de mensen die de pakjes ontvangen om ook met pakjesautomaten te beginnen.
3: En dan kijken we toch al eens naar de weerkaarten voor begin volgende week, want dan voorspelt het KMI erg warm weer. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, gaan de temperaturen zelfs opnieuw richting 30 graden. En dat is toch zeer uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
6: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dit is zeer uitzonderlijk.
3: Op dit moment wisselen zon en wolken elkaar nog af. Morgen wordt ook al een mooie nazomerse dag bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Volgende week halen we opnieuw temperaturen tot 30 graden. En de West-Vlaamse aardappelboer die zijn dochters heeft gedood, sprak vandaag voor het eerst op zijn proces. De weersvoorspellingen voor begin volgende week zijn spectaculair. Het KMI voorspelt een erg warme start van de herfst. Dinsdag, de voorlaatste dag van september, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Dat is echt uitzonderlijk, zegt onze weervrouw Jacot Brokke.
4: Voor begin volgende week zijn er zomers tot zelfs tropisch warme temperaturen momenteel voorspeld, met op dinsdag tot 30 graden. Nu, dinsdag, dat zou wel eens de meest laattijdige 30 graden in september kunnen zijn sinds het begin van de metingen. En de dagrecords voor die periode die liggen ook rond een 6 à 27 graden, dus het ziet er naar uit dat die verbroken worden. Dus dat zegt al genoeg, dit is zeer uitzonderlijk. Maar het zijn natuurlijk voorspellingen, dus die moeten nog waargemaakt worden. Maar feit is alleszins dat het de komende dagen, ook morgen en dit weekend bijvoorbeeld, al zomers warm wordt, met dus nog een piek begin volgende week.
3: De politie heeft al 3 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van gisteren aan het station Gent-Sint-Pieters. 1 iemand van 16 jaar oud en 2 van 17. Alle 3 worden ze nu voorgeleid bij de jeugdrechter. Bij de steekpartij raakte een jongen zwaar gewond aan de borst. Hij is niet meer in levensgevaar. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme in West-Vlaanderen is de papa van de kinderen ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde hij ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had laten zitten. Dat zei hij ook tijdens de zitting van vandaag, zegt zijn advocaat Chris Vinken.
5: Waar ben ik dan als advocaat tevreden over? Dat is dat hij zich niet beter heeft proberen voor te stellen dan dat het is. Hij heeft het gezegd waar dat op aankomt, op zijn beperkte manier. En soms komt dat speciaal over. Maar ik vond dat hij daar niet geprobeerd heeft om van zijn verantwoordelijkheid weg te lopen.
3: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. Eergisteren heeft het Belgische politieteam Fast een man van 45 gearresteerd in Zaventem, die al jaren wordt gezocht. Hij zou betrokken zijn bij een roofmoord in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid, 6 jaar geleden. Sindsdien was hij op de vlucht. De man heeft de Dominicaanse nationaliteit. Hij riskeert een gevangenisstraf van 23 jaar. In de Verenigde Staten dan hebben journalisten van CNN en Politico opnieuw geen toegang gekregen tot het Witte Huis. Ook al heeft een rechter beslist dat ze wel opnieuw verslag mogen uitbrengen vanuit het Witte Huis over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had vorige week de perskaarten van CNN, Politico en ook nog van een andere nieuwszender ingetrokken, omdat hij vond dat ze vals nieuws verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat daarvoor niet de juiste procedure is gevolgd en de zaak moet eerst grondig onderzocht worden. Het Witte Huis heeft nog niet gezegd waarom de journalisten ook vandaag niet binnen mochten. En de Belgische actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award in de categorie Beste Actrice voor haar rol in de fictiereeks Holy Shit. Ze speelt daarin Jasmine, een vrouw met een syndroom van Gilles de la Tourette. Mona Mina Leon is de eerste Belgische actrice ooit met een Emmy-nominatie. En dat zag ze totaal niet aankomen.
6: Ongeloof. Ik dacht dat ik in een psychose zat. Nee, dat was gewoon echt... Ik snapte het gewoon niet. Dus ik ben even moeten gaan zitten en ja, ik dacht ook even dat het zo een AI-poster was, dat het een mopje was. Maar om eerlijk te zijn snap ik het nog altijd niet helemaal. Maar super blij ook, hè, natuurlijk. Super dankbaar. Ja, zot gewoon.
3: Ook de Belgische fictiereeks De Klas van 2000 is genomineerd voor een Emmy. Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen vannacht rond 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende droogtemaatregelen blijven nog een tijdje actief en in Herentals is een vrouw dood teruggevonden in een politiecel. Het KMI voorspelt voor begin volgende week erg warme temperaturen voor de tijd van het jaar. Dinsdag, de voorlaatste dag van september is dat, halen we zelfs temperaturen tot 30 graden. Van regen is er de komende dagen ook geen sprake en daardoor blijven de droogtemaatregelen, die er al 2 maanden zijn op de Vlaamse kanalen en rivieren, nog een tijdje van kracht, zegt Liliane Stinisse van de Vlaamse Waterweg.
4: We pompen nog altijd water terug. Als er een schip door een sluis gaat, gaat er altijd water verloren en wij pompen dan water van het lagere gedeelte terug naar boven, naar het hogere gedeelte, zodat dat water niet verloren gaat. Daarnaast zijn er ook sluizen waar er schepen samen door een sluis moeten. Daarnaast zijn er ook nog een paar diepgangbeperkingen. Dat betekent dat een schip minder zwaar kan laden en dat het dus, zodat het minder diep in het water ligt.
3: In Herentals in de provincie Antwerpen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw een nacht in de cel zat, is niet duidelijk. Ze zat daar te wachten tot ze zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies is gebeurd. De camerabeelden zullen bekeken worden en er volgt ook nog een autopsie en een toxicologisch onderzoek. Op het assiseproces in Brugge over de dubbele kindermoord in Waardamme is de vader ondervraagd. Hij bracht 4 jaar geleden zijn dochtertjes van 8 en 5 om het leven door hen te verstikken. Volgens het parket probeerde de West-Vlaamse aardappelboer ook zijn ex-vrouw te vermoorden door de elektriciteitskast te saboteren. Hij gaf zelf toe dat hij uit was op wraak omdat zijn vrouw hem had verlaten. De man zei dat hij 2 dagen voor de feiten besloot zijn dochtertjes te doden. Hij kwam stug en gebroken over en zei ook dat hij zijn ex nog altijd graag ziet. Die boodschap komt hard aan, zegt advocaat van de moeder Christiaan van den Bussen.
5: Je kunt moeilijk zeggen dat je iemand graag ziet wanneer 1, dat ze al lang de beslissing heeft genomen om van hem te scheiden. 2, je neemt de kinderen af van haar. 3, je doet een moordpoging. En 4, je stalkt daar ook nog eens vanuit de gevangenis. Dus de man heeft een zeer vreemde interpretatie van iemand graag zien. Ik denk dat het ook duidelijk is geworden dat hij vooral zichzelf graag ziet.
3: De man riskeert levenslang. De uitspraak volgt normaal gezien eind volgende week. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf 1 oktober gepersonaliseerde nummerplaten schrappen als ze een aanstootgevende boodschap hebben. De nummerplaten mogen niet beledigend, discriminerend, xenofoob of racistisch zijn of terrorisme verheerlijken. En ze mogen ook geen politieke boodschappen bevatten. Nummerplaten die eerder wel een goedkeuring kregen, kan de dienst binnenkort ook uit het verkeer halen. En 3 Amerikaanse nieuwsmedia vragen een spoedzitting in de rechtbank nu ze nog altijd niet worden toegelaten tot het Witte Huis om verslag uit te brengen over de Amerikaanse politiek. De Amerikaanse president Donald Trump had journalisten van onder meer CNN verboden om nog persconferenties bij te wonen, omdat ze vals nieuws zouden verspreiden. Een rechter heeft geoordeeld dat de juiste procedure niet is gevolgd en dat de journalisten dus meteen terug toegang moeten krijgen, totdat de zaak grondiger is onderzocht. Maar dat is dus nog altijd niet gebeurd. Alle andere media zijn solidair, zegt onze correspondent in de VS, Thomas de Graven.
6: Het gevolg van dit alles is dat de perspool, de groep reporters en cameramensen die normaal gezien alles vastleggen en live beelden uitzenden, zich solidair blijven verklaren met de 3 nieuwskanalen. En dus was ook de ontvangst van president Xi hier daarnet in het Witte Huis, wat toch een grote en belangrijke aangelegenheid is, wel, die ontvangst was daarnet op geen enkele van de 3 traditionele nieuwszenders hier in Amerika live te volgen. Er zijn hier nochtans enorm veel cameraploegen uit de hele wereld, maar zij konden niet bij die ontvangst zijn. Ik sta momenteel naast de mensen van de perspool en hun camera's staan op dit moment gewoon op de grond.
3: Vanavond wordt het licht bewolkt bij temperaturen van 8 rond 11 graden. Morgen krijgen we veel zon, dan halen we tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom de vrouw vannacht in de cel zat, is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten nu uitwijzen wat daar precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. En de politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Frederik van den Bergen. De man van 45 is gistermiddag ontsnapt uit het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzaten in Oost-Vlaanderen. Volgens de politie is hij mogelijk gevaarlijk. Frederik van den Bergen is 1,75 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft een kaalgeschoren hoofd en een tatoeage op zijn linkerhand en rechterbovenarm. De politie vraagt om de man niet zelf te benaderen en meteen de politiediensten te verwittigen. Door de droogte gelden er al ruim 2 maanden droogtemaatregelen op de Vlaamse kanalen en rivieren. Die zullen nog even behouden blijven, omdat er ook de komende tijd niet veel regen zal vallen. Aan de nieuwe sluis op het kanaal Gent-Terneuzen waren de maatregelen opgeheven, maar ook daar zijn ze nu opnieuw van kracht. Je hoort operationeel directeur van de haven Peter van Parijs.
1: De droogte komt een beetje terug en we voelen dat vrij snel. En om water te besparen wordt de sluis gesloten op het moment dat er meest water verloren gaat rond laag water. Vandaar dat nu beslist is om voorlopig 4 van de 24 uur de sluis niet in gebruik te nemen. Dat is een vermindering van de capaciteit van ongeveer 15%, want die sluizen worden 24 of 24 uur gebruikt en zitten vol.
0: Journalisten van de Amerikaanse nieuwsmedia CNN, Politico en MS Now hebben opnieuw toegang tot het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump had hun perskaarten vorige week ingetrokken omdat ze volgens hem fake news verspreiden. Een rechter oordeelde gisteren dat die beslissing niet wettig is en dat de journalisten meteen opnieuw toegang moeten hebben tot het Witte Huis tot de zaak grondiger is onderzocht. Vanochtend werd de journalisten de toegang nog altijd verboden en toen zijn ze opnieuw naar de rechtbank gestapt. Het Witte Huis heeft nu laten weten dat ze weer binnen mogen. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors brons gewonnen in de wegrit bij de vrouwenbelofte. Het goud was voor de Slovaakse Gladonova. Zij versloeg de Canadese Holmgren in een spurt met 2. Het weer vanavond licht bewolkt, temperatuur vannacht rond 11 graden. Morgen veel zon en tot 24 graden. Ook het weekend wordt zacht en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 8:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De douane heeft vandaag ruim 2 ton cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen, dat meldt de overheidsdienst Financiën. Het gaat al om de 3e grote drugsvangst in de haven deze week. Ze zaten verstopt in een lading bananen. De container was afkomstig uit Zuid-Amerika. In de Herentals in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 38 vanmorgen dood teruggevonden in een politiecel. Waarom ze afgelopen nacht in de cel zat, is niet bekendgemaakt. Ze zou vanmorgen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek en de camerabeelden moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek doen. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
1: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkenen onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
0: Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran is geschrapt, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. En apolitiek blijven tegenover genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran, die zegt liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Fleur Moors de bronzen medaille behaald in de wegwedstrijd bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest dan bergop lossen. Het goud gaat naar de Slovaakse Gladonova voor de Canadese Holmgren die het zilver pakt. Die twee waren beter, zegt Fleur Moors.
2: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om erbij neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En de derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik weet sowieso dat ik niet echt het klimmerstype ben, meer van de punch. Dus ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg, dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij er proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
0: Vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. En erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Peter de Kroebele, jij hebt geluisterd. Wat heeft hij gezegd?
4: Wel, het was heel opvallend, vooral dat even vermelden, dat in het begin, toen Netanyahu klaar stond, heel wat delegaties de vergadering verlieten. En hij noemde hen dan allemaal morele lafaards. En Netanyahu haalde uit naar verschillende landen. Heeft ook gezegd dat heel wat landen miljarden hebben gespendeerd om leugens te verspreiden over Israël. Ook, we hebben geen betere partner dan Donald Trump. Ik dank hem, zei Netanyahu. Maar toch vooral over de vermeende genocide in Gaza, straffe taal. Want Israël heeft zelfs de genocide voorkomen, zei Netanyahu. En het is de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
4: Geen genocide aan de gang in Gaza dus. En alle Joden ter wereld moeten opstaan en trots zijn, zei Netanyahu. Een beetje een voorspelbaar discours vol ontkenningen en verdedigingen en ook aanvallen op zowat iedereen, behalve de VS.
3: Dank je, Peter. In Roeselare is de vrouw van een dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed en de vrouw van 61 die voor het raam stond werd gered door de brandweer. Kort daarna werd de vrouw opgepakt en na verhoor is ze aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie van Gent heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van een video die influencer Jonathan Medaar online heeft gedeeld. Op de beelden is te zien dat enkele jongeren hem en zijn vriend lastigvallen in Gent. Volgens Medaar gaat het over homohaat. Er loopt een onderzoek, zegt Clio van Petegem van de politie.
6: We hebben geen klacht ontvangen tot op heden, maar in dit geval was dat ook niet echt nodig, want het loket haatmisdrijven van de Gentse politie die heeft eigenlijk op eigen initiatief een proces-verbaal opgesteld, omdat op het filmpje toch wel duidelijk een vorm van belaging jegens betrokkenen te zien is. Op dit moment is het onderzoek geopend en het parket zal daarna verder beslissen wat er nog moet gebeuren. Zo zal de betrokkene onder andere uitgenodigd worden voor verhoor.
3: Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe van der Goor, hoe verloopt de koers?
7: Wel, nog 75 kilometer. Een Belg, Sander Willems, rijdt voorop samen met een Noor en een Fransman. En dat trio heeft een anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Vic de Smet, dat is de kopman van de Belgen. Eerder al deze week zilver in het tijdrijden. Die had vroeg in de koers een lekke band. Maar de Smet zit heel alert vooraan in het peloton. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Montreal. Geen wolkje te bespeuren aan de hemel. Een graad of 22. En daar straks toch nog even zeggen, was er al brons voor Fleur Moors bij de belofte vrouwen. En straks misschien een zesde medaille. Want Vic de Smet geldt hier bij de junioren als een van de favorieten.
3: En dank je, Christophe. Het weer vanavond en vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en erg zacht dan tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft omstreden Israëlse premier Benjamin Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt er een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn speech die opmerkelijk begon.
4: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
5: Moral cowards.
4: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
5: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
4: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
5: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter, those days are over.
4: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
3: De Amerikaanse rapper Macklemore, die uit het voorprogramma is geschrapt van zanger Ed Sheeran, heeft zijn eigen tournee aangekondigd en die krijgt de naam Free Palestine. De winst gaat naar pro-Palestijnse organisaties, schrijft Macklemore op Instagram. Apolitiek blijven tegenover een genocide werkt niet meer, zegt hij. Macklemore werd uit de tour gezet omdat hij tijdens optredens Free Palestine had geroepen. Dat was niet naar de zin van Amerikaanse concertorganisatoren die druk zouden hebben gezet op Ed Sheeran. Die zei liever neutraal te blijven. Daarna zijn de andere artiesten uit zijn voorprogramma opgestapt. In Roeselare is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand daar aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was er brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. Een vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door het brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt. Na verhoor is ze ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Sport op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de junioren mannen hun wegwedstrijd. Christophe Van de Goor, liggen de Belgen op koers voor een medaille?
6: Jazeker, want één Belg, Sander Willems, die rijdt voorop samen met een Fransman en een Noor nog altijd. Dat trio heeft een voorsprong van een goede minuut op 10 achtervolgers. Daarbij zit de Spanjaard Benjamin Noval. Waarom noemen we die? Omdat die jongen nog maar 17 is. Maar die wordt volgend jaar al prof bij Ineos. Dat zegt voldoende. Hè? Een sterke pion dus in de achtervolging. En Vic de Smet, de kopman van de Belgen, wel, die geeft voorlopig niet thuis. Zit een beetje gevangen. Nog 35 kilometer, Brecht. En dan weten we wie halleluja mag roepen. Naar analogie met Leonard Cohen, die hier op een boogschut van de finish heeft gewond.
3: Dank je, Christophe. Eerder vandaag veroverde Fleur Moors brons bij de belofte vrouwen. Tot in de voorlaatste ronde reden ze met 3 voorop, maar Moors moest lossen bergop. De andere 2 waren beter, zegt ze.
7: Ik denk dat er niet meer in had gezeten. Nee. Ik had wel gehoopt voor meer en ik droomde ook van die wereldtitel. Maar het is makkelijk om ermee neer te leggen, want er waren echt gewoon 2 sterkere renners. En ja, derde plaats was toch haalbaar, dus ik ben er wel blij mee. Ik wist op voorhand wel dat die klim zo kantje boordje ging zijn. En ja, ik was natuurlijk met 2 klimmerstypes weg. Dus ik wist dat ze er wel alles aan gingen doen om mij proberen af te rijden. Wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar ze waren echt sterker, dus ze hebben verdiend gewonnen.
3: Het weer nog vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen veel zon en warm tot 25 graden. En het weekend nog een graadje warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Het kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. In Roeselaar is de vrouw van het dodelijk slachtoffer van de woningbrand aangehouden op verdenking van moord, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. In de nacht van dinsdag op woensdag was brand uitgebroken in de slaapkamer van het koppel. De man overleed in zijn bed. De vrouw van 61, die voor het raam stond, werd gered door de brandweer. Kort daarna werd ze opgepakt en na verhoor is ze nu ook aangehouden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Excuus. Die begon met protest toen heel wat delegaties de vergadering verlieten toen Netanyahu klaar stond. Tijdens zijn toespraak haalde Netanyahu uit naar verschillende landen die Israël niet steunen. En hij ontkende dat er ooit een genocide heeft plaatsgevonden in Gaza. Het is de grootste leugen van de eeuw, zei Netanyahu.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel has done more to prevent civilian casualties in war than any other military in history. In history.
3: Israël heeft een genocide zelfs voorkomen, zei Netanyahu. De Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen op de weg geworden bij de juniorismannen. Christophe Van de Goor in Canada, de grote favoriet, heeft dus gewonnen. Ja, wij horen Christophe niet. We proberen over een uurtje nog eens. In een EK-kwalificatie in Interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland geklopt met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden. Morgen zon en warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken. Het wordt erg zacht dan tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

Radio 2 Relax. Ontspannen met de

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Kindje van 3 dat zich eerder deze week op school in Antwerpen had verslikt tijdens het eten, is overleden. Dat bevestigt de politie vanavond. De kleuter kreeg afgelopen dinsdag plots geen adem meer, werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De kinderen, ouders en leerkrachten van de school die daar nood aan hebben, krijgen psychologische ondersteuning. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de omstreden Israëlische premier Netanyahu zijn toespraak gehouden. Tegen Netanyahu loopt een arrestatiebevel van het internationaal strafhof wegens oorlogsmisdaden. Hij ontkende dat er in Gaza een genocide heeft plaatsgevonden. Peter de Kroeble luisterde naar zijn betoog.
1: Heel wat delegaties verlieten de zaal toen Netanyahu binnenkwam. Hij noemde hen morele lafaards.
2: Moral cowards.
1: Netanyahu haalde uit naar Frankrijk, Engeland, Turkije, maar loofde de VS en president Trump is een vriend, zei hij. Het is een lange oorlog, maar hij is het waard. Er is geen genocide aan de gang in Gaza, zei Netanyahu. Meer zelfs, Israël heeft de genocide voorkomen. Het is de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
1: En nog, er wordt te veel gepraat over de Joodse kolonisten en te weinig over de wandaden van de Palestijnen en Hamas. Nog, alle Joden op de wereld moeten opstaan en trots zijn, ook al vallen velen hen aan.
2: The days when Jews were defenseless victims marched to the slaughter. Those days are over.
1: Een voorspelbaar discours was het, vol ontkenningen en verdedigingen.
0: In het Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn twee mannen omgekomen terwijl ze probeerden illegaal het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de probleem gekomen in de buurt van Le Touquet. Eén man kreeg een hartstilstand in het water. Enkele kilometers verderop is een man dood teruggevonden op het strand. Gisterochtend was op hetzelfde strand al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten vanaf de Franse kust. Gisteren hebben bijna 800 mensen de Engelse kust bereikt. Sporter Spanjaard Benjamin Noval is in Montreal wereldkampioen wielrennen geworden op de weg bij de juniorsmannen. Voor de Belgen lag geen hoofdrol weggelegd. De grote favoriet heeft gewonnen, vertelt Christophe van de Goor vanuit Canada.
3: Onthoud de naam ook vooral Benjamin Noval. Een Spanjaard, toptalent. Afgelopen week werd hij al wereldkampioen tijdrijden en nu dus ook op de weg. Indrukwekkend op zijn Pogacar, zeg maar. Nog altijd maar 17 jaar jong, die Noval, maar hij slaat straks, net zoals Remco Evenepoel destijds, de beloftecategorie over en wordt al prof bij Ineos. Geen medaille voor de Belgen, Sander Willems reed lange tijd voorop, eindigde nog net binnen de top 10. En de Belgische kopman, Vic de Smet, in de tijdrit tweede op amper 6 seconden van die Noval, liep achter de feiten aan.
0: En in een EK-kwalificatie interland voor belofte hebben de Rode Duivels Wit-Rusland verslagen met 1-0. Ze blijven zo op kop van hun groep en zijn goed op weg om zich te plaatsen voor het EK van volgend jaar. Het weer vannacht wat wolken bij temperaturen tot 11 graden in het centrum. Morgen krijgen we veel zon en het wordt warm tot 25 graden. In het weekend zon en wolken en nog iets warmer tot 26 graden. Zo donderdag 24 september zit erop. Een goede nacht.
4: Luistert naar Radio 2 Relay.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het Noord-Franse departement Pas-de-Calais, niet ver van de grens, zijn 2 mannen omgekomen terwijl ze probeerden het kanaal over te steken naar Engeland. Een bootje met tientallen migranten was in de problemen gekomen in de buurt van Le Touquet. Een man kreeg een hartstilstand in het water en enkele kilometers verderop is een man dood op het strand gevonden. Woensdagochtend was op hetzelfde strand ook al een lichaam aangespoeld. Door het mooie weer van de afgelopen dagen zijn er opvallend meer gevaarlijke overtochten naar Engeland vanaf de Franse kust. De New Yorkse burgemeester Zohran Mamdani heeft gereageerd op de uitspraken van Israëlisch premier Netanyahu tijdens zijn speech voor de Verenigde Naties. Daarin haalde Netanyahu onder andere uit naar Mamdani en beschuldigde hij hem van antisemitisme. Maar de New Yorkse burgemeester is niet onder de indruk. De leugens van Netanyahu veranderen niets aan het feit dat er tegen hem een arrestatiebevel voor het internationaal strafhof loopt, zei hij. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is meteen ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is hij ook nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee. Je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Italië, België straks dus. En de komende 11 dagen spelen de Belgen daarnaast ook nog tegen Frankrijk en tegen Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League-campagne donderdagavond alvast begonnen met een 1-1 gelijkspel. Vannacht wat wolken, minimaal rond 11 graden. Straks krijgen we een mooie en zonnige dag. Het wordt ook warm tot 25 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon. Zaterdag temperaturen tot 21 graden en zondag tot 26 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 2:00. Een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Italiaanse regering is van plan om een maximum in te stellen voor het aantal jongeren in een klas dat de taal niet beheerst. Volgens het nieuwe decreet mag maximaal 30% van de leerlingen in een klas het Italiaans onvoldoende beheersen. Volgens premier Meloni komt die regel er om de vorming van ghetto-klassen te verhinderen en vergroot het de kansen van alle leerlingen. De oppositie en ook middenveldorganisaties reageren scherp. Ze hebben het over een heksenjacht op kap van kinderen. En volgens hen zal het ook leiden tot een klassenverschil tussen leerlingen. In de Verenigde Staten houdt de Amerikaanse president Trump op dit moment een staatsdiner met de Chinese president Xi en zijn echtgenote als centrale gasten. Daarnaast zijn er ook heel wat prominente techbonzen en bedrijfsleiders te gast, zoals Elon Musk, Jeff Bezos van Amazon en Sam Altman, de topman van OpenAI. De AI-wedloop houdt de twee wereldleiders erg bezig, maar ook het dreigende handelsconflict is een thema tijdens het driedaagse staatsbezoek van Xi aan de VS. Of dat allemaal nu bij het eten besproken wordt, is niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat het voorgerecht daar bestaat uit zomerpompoen, wilde paddenstoelen met krokante pancetta. Straks wordt er weer gevoetbald in de Nations League. Onze Rode Duivels beginnen die campagne in en tegen Italië. Het is ook de eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Die heeft al een serieuze staat van dienst, maar toch is ook hij nog altijd een beetje nerveus.
1: Ook al heb je heel veel wedstrijden gespeeld, mooie wedstrijden gespeeld, maar je hebt altijd wedstrijdspanning. En dat moet je ook hebben, want anders dan is het ook allemaal heel simpel. Dan maak je je nergens druk over. Nee, je maakt je druk over dat je je elftal goed voorbereid hebt. Dat je ze met een idee het veld instuurt. Als de tegenstander wat anders doet, moet je daar weer op reageren. Dan moet je je team helpen. Ja, zo ben je constant bezig. Dus natuurlijk ben je nerveus, zoals de spelers ook nerveus zijn.
0: Straks dus Italië, België. En in de komende 11 dagen wordt er ook nog gespeeld tegen Frankrijk en Turkije. Nederland en Duitsland zijn hun Nations League campagne donderdagavond begonnen met een 1-1 gelijkspel.